0: Zacken!
1: Negen.
0: Kom al, zakken aan buschen!
1: Acht.
0: Alle jongens en maskers!
1: Zeven.
0: Allemaal, van veren tot van achter!
1: Zes.
0: Waar goed?

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclammeken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: Zijn we gereed?
1: Welkom bij Radio Camille,
2: de tofste carnavalsploeg.
3: Ah, volonté!
4: Voor wel onder stress, weet je hoe zonig dat is. Verplichte nummero's zijn gedoom. Op ons kokken, ons plush, wij zijn al vier en grosch. Desto het om

zijn app komt er oandelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het Radio Camille, Atto Adbea, het kindje Kloosteren. Go naar onze website radiostripkecamille.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app hier

0: Radio Camille, jet mij naar het gestoel.
1: Olst, jet mij naar het gestoel. Olst, er gaat toch niks boven.
2: Radio Camille, Olst neers, verrooid.
3: Radio voor de echte Ajoenen.

0: Allee, wat zijn de gooien aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclame at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voice!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Dat stikt mij even tegen. Het zijn altijd de zilste dat hier zijn. Waar zit je man van de kiekendrood? En onze elektriker? En die van de verlichting? Dat wij allemaal op liste zijn, zeker. Weet je wat, jong? Ik zal hem eens bellen.
4: Dat kun je doen. Maar als zijn madame ten op het...
3: Wat
4: voor je water zingen?
3: Wat ben je ervan tegen?

0: ik je zeggen. Morgen weet je, dat is ooit te klein, hè. Dat zie je van gendarme nooit ik weekend.
1: Dat kan mij niet schillen, jong. Ken hem ik toch in een schrik af, zee? Ik zit in met onze moed. En de boer, ze kan het nog weten.
0: Dat is juist, de jongen mag verdomme in mijn boer. Hier is iets opgesloten, het is een weer mee, de dentinum. Zij weet moeten in therapie gaan.
2: Want het is binnenkort al gesloten.
1: Dat weet, is goed. Hier zijn
2: hij. En hij nog werk om de wolken.

0: lunchneers vroeg.
1: Tijdens Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
2: 24 heren carnavalmuziek.
3: Vol aan tijd.

0: Een reclameken op Radio Kameel?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bella!
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kameel en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel!
5: Radio Verdichte!

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclammeken op Kamiel, dat is wat ik wil.

na begin ontdekte couplet. Maar eigenlijk wordt dat alles omdraaid in oost. Is dat met al te samen doen voor onze carnaval. Met koer van Cantate Domino, die mooi begeleid en samen met haar wil ik de kazerallen doen zingen. Ik zing het één keer vieren en tennis tonair. Vlieg mee met mij naar een wereldstad.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje rek luisteren. Go naar onze website radiostripkekamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app.

0: reclame kunnen op Radio Kameel?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bijna!
3: 0475-269-141.
4: Reclame op Radio Kameel en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verde.

0: met oysters DNA.
1: Ik heb de kop gelijk gevaren, wordt als bij de mol geen rol.
2: 24 hier carnavalmuziek, omdat ons carnaval is.
3: Radio Camille wenst aan een goeie merend.
4: Oysters brood.
5: Deze is Radio Camille via onze website www.radiocamille.be.
2: 24 hier carnavalmuziek.
3: Volantijn.

0: Radio Camus, Santé Mijn Beacon.
1: Santé Mijn Beacon, nagooit ervan verschieten.
2: Radio Camus, ons neers verrooid.
3: Radio voor de echte

0: Wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmaken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclamme op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: Ja, dat was er wat. Zeteltjes plat, dat bieken erop en goom. De meesten vroegen mij, amai, zeg wat er aan mijn assas.
1: Oh ja, Vincent.
0: Maar ik zeg niet, poe,

0: Reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
4: Radio Verde.

0: Zijn we geniet?
1: Als ze na mijn stem moeren, zullen ze het misschien niet geloven. Dat kan ik wel zeggen, maar ik ben de groestje zot van Olst.
2: Olst weer carnaval. Alle dagen
3: van. Thijs is Radio Kamil.
1: Show de Olst.
0: Wow.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
1: Orsneers Brood.
2: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 uur carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio uit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje kloosteren. Go naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app.

0: vertoonderaad en herstellingen van alle merken.
1: Garage MCS.
0: Voor alle carrosseriewerken.
1: Garage MCS.
0: Voor oon- en verkoop van tweedehands wagens in adres.
1: Garage MCS.
0: Wangoordveldje nummer 15A in Oost. Belg 053 77 89 56. Zie doekjes op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
1: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt als vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangoordveldje 15A in Oost. Open van maandag tot zaterdag.

0: Radio Camille.
1: De tofste carnavalsploten.
2: A volonté.
0: Deze is Radio Camille.
3: Ach, mijn ooit, mijn schoen stad, wo dat ik mijn hart verloor. Om te schieten moet ik het, ver te zeggen wat ik voel. Hier in Olst, in ons stad, ken je nog gelukkig zijn. Zet je al er zorgen is op zijn, en komt erbij. Wo dat me nu ik gewoon, wij zijn nooit niet alleen. Een vriendelijk gezicht, dat ziet elkeen en een goed woord. Geeft ieder weer moed, als je

Iedere OS droog zijn kroes, dat is al omgekeerd. Daarom zeg ik hier en aan, het werd totdat hij zelf verwint. God is

0: Reclameken op Radio Kamil.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdichte. Ajoe.
1: Deze is Radio Kamil.
5: Wil je Naneke niet wat weten? Nou, kloak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, hoe rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pelovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette voordien, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordien in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plusje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en ponchos niet te bestellen voor de dagen.
6: Ze geren zelf radio beginnen, hier op antenne of internet. Radio Studio verdeelt en installeert alle topmerken voor ieders budget. Of zoek de extra media-aandacht voor evenement. Radio Studio komt nog eens met een professionele mobiele studio en maken een uitzending volledig tot de goesting van de klant. En met de groep.

0: kom in.
1: 24 uur carnavalmuziek, omdat Dolch carnaval is.
2: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
3: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
1: 24 uur carnavalmuziek.
0: Volante.

stad, adieu tot ziens. Ik zing vastelovend deine rozenbril. Ik ben de ziel van onze prins. De leider van het feestcomité, die genoemd doorstag over het mei. Als ik de merzing zwert van het volk, de katrot zeirend voor het afschootsfeest, onder een groeite grijze wolk.

adieu tot ziens. Ik zing vastelovend deerne rozenbril. Ik ben de ziel van onze prins. Oh, hij geeft de politiek sensaas, morseves emmek van

0: Thesis. Radio Kamil.
1: Radio Kamil, voor jong en oud.
2: Stond in.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Molt van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: En je het veren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
4: Zijn we op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat hij mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
3: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
4: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
3: Kijk zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar droge kantoor.
4: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
3: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnen Kerteng.

bakken. Egoal gepijs op haar bedrikkingen, of bordierwerk op aan een pelouver, moes of poncho voor met carnaval. Allee, alleen één adres. Bij Franksken van de Cliché. Al 20 jaar een begrip in ons en ver doorboeit. Maar hoe ik vooral als stickers, spandoeken, vlaggen, reclamborden en fotowerk. Zelfs cadeautjes voor haar met een appetje van haar groep vind je door. Cliché Creatief. Briestrood 26 in Ulst. www.cliché.shop. Ah ja, Ulstjenetjes. Pas op hè, dat gaat allemaal nog niet kwartspeltje. Want dat Frank is dat 20 jaar op zoek naar een schone ventje.

0: Anushka Leuchtetner, Radio Kamil.
1: Okay, jongen, dan maskers, met je zijn petjes, holle biekes. Het is tijd voor op de dans.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje rek luisteren. Go naar onze website radiostripkekamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app.

0: En jij een ideeke voor haar bedrijf, maar weet je niet hoe doe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Verder naar website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van haar bedrijf een succes verrol. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kanaal.
1: Viersol, ter oude posten.
2: Voor al haar feesten en evenementen.
1: Viersol, ter oude posten.
2: Voor al haar recepties, communefeesten, alek babyborrels en alweer voor fantastische barbecue evenementen.
1: Ien adres, Viersol, ter oude posten.
2: Bij de Piet, de Bols van Creëes, Stationstrol 12 in Oltjerd.
1: Bel je rap naar 053 83 99 18.
2: Viersol, ter oude posten.
1: Word dan een kalant nog content naar buiten gooit.

0: de kaal. Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
1: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
2: 24 hier carnavalmuziek.
3: Al vol aan tijd.
4: Abisbak, wat kom de gooi doen?
5: Dag Kamil, ik kom een liedje zingen in Tolsters.
4: Dat klopt, gaat toch geen Tolsters?
5: Ha, ik zou toch eens willen proberen.
4: Zat ik erin?
5: Hey, dat min je niet.
4: Wat doet maar even?
5: Hey, je gooit me toch helpen, hè?
4: Allee, Abisbak, geef me gaas. 1, 7, 9.
6: Ja, zakosch mij.

0: Jommen, jommen, stop een keer. Wat is dat hier allemaal? Wat heeft dat nog te maken met je sakkoche?
1: Pa, ik weet het. Het is toch voor de mensen, dames en heren. Als je me verkupt.
0: Als je het goed zegt. Hier,

0: Zeg Kamil, zullen we er geen gitaarsolo in steken?
1: Zo'n betere koer pakken, jong. Pas op, hè. Tegenwoordig, maar ons zit er ook beter, hè. En de boer, met de moesje en kamerot, maar goed raas, hè.
0: En wat vind je dat? Tof, hè?
1: Maar ik weet niet, hè. Ik weet niet. Dat is een bus. Dat kan niet anders, hè. Moet je altijd hetzelfde zijn.

0: Zeg Camille, ga ik me toch in zijn kosje geraken?
1: Jo, ik Olivier, jongen. Als je de mijlenstroot naar beneden gooit, jij op aan de rechtse kant, hè, door laat de sakkoje in de zet.
2: Is dat hoor wat hij een binnenmat op de bogen kleidt?
1: Jo, het zot er een kinger kusplat.
3: Radio Camille vliegt erin.
4: Oysters, vrooi!
1: Met oysters, D.

0: reclameken op Radio Kamil?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bel na
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kamil en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdichte. Ajo.
5: Deze is Radio Kamil.
6: Is weten waarom. Dranken Pikuur, de zalk per alle frisdranken, voor zowel horeca als particulier. Dranken Pikuur, hij donderde verschillende biersoorten.

0: Alle jullie, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is leven van met de prijsverkiezing dat ik al gezien heb.
1: Graalig goed, jong. Moet ik naar een verre maroon om mijn werk. Ik zit dicht bij huis, bij Jan de Nul.
0: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baanwerken?
1: Jood, jood. Maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
0: Ah, dat is je gehaald magazijn zeker?
1: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus op een trouw. Maar ze hebben een mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met te werken. Beste van al, als je er wat eerder zijn betaald is.
0: Ideaal. Dat hebben ons rap hier nog schelden.
1: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het zit er ook vol nulsnees. En een poor van daar een mannen. Maar de die hebben ze er al opgevoed.
0: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je koekenpalet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
1: Bah, jod. Elektrikers, mechanikers, magazijniers, lassers, drooers.
0: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
1: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt je direct solliciteren.
0: Ah, zo. Dan ga ik dat vanavond nog doen. En kan je gaan door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is nou

wereld vol van vriendschap was. En qua dat geweld bij de mensen nooit ooit bestaan. Ik qua dat ons fel van colère werd zelden was. En ja,

samo zijn die anders stemmen toe. Dat begrijp ik gewoon weg niet. 50 man van Oostende. Geef jij voor dat ze kijk? Ze hebben 2 keer Oostende. Ze hebben boven 4 keer Oostende. Hoe zit die stemmen? Hoe zitten ze?

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belt 0475-269-141. Of mailt reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclammeken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Wil je Naneke niet wat weten? Nou kroeg ik hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plusje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon, dat is 0486-969984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.

0: Steers. Kaffe Maximiliaan, dat is kaffe van bij ons. En je weet, als het Duitsers is er het bos op.
1: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Via een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verrollen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kameel.

Mag ik er nog een dag mensen? Hier zijn de koppings meer volgende vloot. Het goed over een masken met veel kakkel neer had. Als u in met veel zaar en zo mager als een lat.

0: Radio Kameel.
1: 24 uur carnavalmuziek, omdat Dolch carnaval is.
2: Radio Kameel wenst aan een goeie merend.
3: Deze is Radio Kameel via onze website www.radiokameel.be.
1: 24 uur carnavalmuziek.
0: Volantij.

stabiel was. Wordt er dat politiek niet meer nodig was. Gedome grote dictators en de rest. Iedereen ten gelijk. Waar weten het maar best. Maar ik drink.

0: e la bass when you want.
1: Wie spreekt er nog van brikkeljong? De bloedkoes of een hars, een kloddemem, een pekeltijf, een zepkoesser, een fars. Hoor hoorde nog van optaloeren, vraantoeker en zwisch. Hoor vind je een vloeren minne, een biefloot of een

Planchetpoeper, profotebeis, marot. Ne farse gehoord, een vlieramoes, een loeipmerd, jood begot. Worrowe.

Chocolatentij of weet je dat je spap? Ne kattenkop, kadoenstemaker, ne fouchelier, ne jap. Worstel met via losje peer onder de lanternoo. Na gommen op maroede, de poet of

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kunt je luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app.

0: Radio Kamil, gek mijn hart gestolen.
1: Olst, gek mijn hart gestolen. Olst, er gaat toch niks boven.
2: Radio Kamil, Olst, neers, verrooid.
3: Radio voor de echte Ajoenen.

0: All night.
1: Ik ben de coiffeur.

mijn Chippendeel in een maschoenen bekken. Door zal ik mijn plank.

0: lekker. Met een petit fleur, wat geef de gever.
1: Allee, wat zijn de gooien nou aan toe?
2: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
1: Belg 0475 269 141. Of mails reclame at radio-kamiel.be.
3: Doe me voes!
2: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
4: Calimera, hier Mario Zorba van Olst. Restaurant Zorba, die eerste Griekse restaurant in Olst.
1: De Zorba op de Hattemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
4: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
1: Hoe ik kom aftolen, bij 053 75 65 06.
4: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
1: Open van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
4: El latte sto Zorba, jamas.
5: Excuseer meneer, met je gewoon Terios liggen?
1: Terios? Terios, ah ja, de namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelf van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
5: Wel, ik zou er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken er zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zou er geen gaan werken, hoor. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee beginnen nadat ze er 150 jaar bestond.
1: Wil je gewoon hoe komen solliciteren bij Terios? Steed dan gewoon een mailje naar jobs.aalst@terios.com.

Als er nooit sneer, nooit niet op. Dit leven met lach en courage voorop. Geniet, profiteer van de tijd. Want de droom van vandaag zijn de maren al kwijt.

0: gaan.
1: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
2: Olsneers brood.
3: Dit is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
4: 24 heren carnavalmuziek.
2: Al vol aan tijd.

0: Een reclameken op Radio Kameel?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bel na
3: 0475-269-141.
4: Reclame op Radio Kameel en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte Ajoen.
6: Deze is Radio Kameel.
7: Calimera, hier Mario Zorba van Olst. Restaurant Zorba, die eerste Griekse restaurant in Olst.
8: De Zorba op Datemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
7: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
8: Hoe ik kom af tolen, beet 053 75 65 06.
7: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
8: Open van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
7: El late sto Zorba,

En heel de kerk die zag nog mooi. Ik doe niet anders, pijs, denk ik, wat dat je niet in de Bijbel leest. Ik zing geen symfonie, maar ik ben is nog

meine Jungen, der Sonntag hat zu schön fraut, volgens mijn moeder van profeteien. Eén keer een carnaval zot, vergiel al leven een carnaval zot. Als ik aan een goede rood mag geven, doe fush gelijk als dat je bezig bent.

Dag goede joor, wij verboamen plezante morgen, soms is mindere dagen. Een hemelblauw loft en volop zonneschoon, morgen zijn ook al eens regenvlogen. God is je tegen, blijf toch optimist, want de wereld blijft toch altijd roeien. En het liefst met een lach

Vrouwen ze moi, is dat toch recht naar ze schoen? Bestoon in de stad wonderen dingen. Dan zeg ik bij jou, het is juist dat bestoot, ik zou er anders toch niet over zingen. Geet ons dat is ons bel voor de boers en de kerk, maar het juist is ons mentaliteit. En dat ik in die stad van alst geboren ben.

En werd ik kloter nog in jaad en gerwes, tenen zal ik me toch niet beklauwen. Ten van mijn gedachten terug in den toad, en pas ik kon vervloegen dagen. Dus het Olsterse lieke cent en mijn schat, een bron vol van herinnering. Gaan zijn dat ik dan is schrien,

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmaken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Hallo Jelle, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is leven van met de Brugge-kiezing dat ik al gezien heb.
4: Graalig goed, jong. Moet ik naar een ferne marouin op mijn werk? Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
3: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baanwerken?
4: Jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
3: Ah, dat is je in het magazijn zeker?
4: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus op een trouw. Maar zijn we een roeik mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met te werken. Beste van al, als je er wat eerder zijn betaald is.
3: Idiot. Dat hebben we ons rappie in een hoschel.
4: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het zit er ook vol nulsnees. En een poor van daar mannen. Maar de die hebben ze door al opgevoed.
3: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je ook een palet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
4: Bajot, elektrikers, mechanikers, magazijniers, lassers, drooers.
3: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
4: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt ook direct solliciteren.
3: Ah, zo. Dan ga ik dat vanavond nog doen. En kun je hangen door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
4: Dat zou nou wel nog zitten, jong.
3: Allee, verhoed, dat doe ik geen. Tot binnenkort en makker.
5: Zou je geen zelf een radio beginnen? Hier op antenne of internet? Radio Studio Verdilt en installeert alle topmerken voor ieders budget. Of zoek de extra media-aandacht voor evenement? Radio Studio Commonoes met een professionele mobiele studio en maken een uitzending volledig tot de goeste van de klant. En met de rust.

0: Radio Kamel, wij staan een goede noem.
1: Olsnees brood.
2: Deze is Radio Kamel. Via onze website www.radiokamel.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

0: en na nog op Polokhof en Van de Zoemer.
1: Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje rek luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1-2 draai stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou thuis.

0: wil je Nanneke niet wat weten? Nou, kloak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, hoe rollen ze dan nou het serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pelovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette voordien, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordien in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plusje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en ponchos niet te bestellen voor de dagen.
1: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn we bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kamin verwelkomen ergeren tijdens de droizotte dagen.
2: Excuseer meneer, moet je gewoon Terios liggen?
3: Terios? Terios, ah ja, de namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelft van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
2: Wel, ik zou er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken door zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zou er geen gaan werken, hè, door. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee in begin, nadat ze door 150 jaar bestond.
3: Wil je gewoon hoe ik kom solliciteren bij Terios? Steed dan gewoon een mailje naar jobs.aalst@terios.com.

als een ademsloer, met schoenbelletjes in mijn oer, een pispot of mijn moer. In een oud kleed en een parik en doorin een groeite strik, zij enig, maar uniek.

jongens, roepen we, waar doen woes? Want als voel je het, voel ik me in mijn sas. Als het is enig met carnaval, als het is enig 4-5 dagen lang, als het is enig in gans ons land, wat is dat die plezant?

0: Een reclameken op Radio Kamil?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bijna!
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kamil en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil!
5: Radio Verdichte Ajoe!
6: Deze is Radio Kamil.
7: Oisne zwijten waarom? Dranken Pikuit, de zalk per alle frisdranken, voor zowel horeca als particulier. Dranken Pikuit, hij donderde verschillende biersoorten.

0: Hij eet veren met carnaval. Zij wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
1: Zijn op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat hij mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen.
0: Hoort en is bij Evident Verzekeringen.
1: Waar dat gewoon een goede service niet alleen gewoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
0: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar draaikantoor.
1: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
0: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnen Kerteng. Dat is evident.
2: Hey, motoken. Heb je al gepijs op haar bedrikkingen? Of bordierwerk op aan een pullover, moes of poncho voor mijn carnaval? Allee, alleen één adres. Bij Franksken van de Cliché. Al 20 jaar een begrip in ons en ver doorboei. Maar hoe ik verhaal aan stickers, spandoeken, vlaggen, reclamborden en fotowerk. Zelfs cadeautjes voor een metje en een petje van haar groep vind je door. Cliché Creatief. Briestrood 26 in ons. www.cliché.shop. Ah ja, hoesje netjes. Pas op hè, dat gaat normaal nog niet kwartspultje. Want de Frank is dat 20 jaar op zoek naar een schone ventje.
3: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Verder een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verhogen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Canada.

0: 24 hier carnavalmuziek, omdat ons carnaval is.
1: Radio Camille, wij staan een goeie nacht ernoem.
2: Onsneers vrouwen.
3: Deze is Radio Camille. Via onze website www.radiocamille.be.
0: 24 hier carnavalmuziek.
2: A volantij.
4: Meisje lief, wat blieft. Wat gaan we nog beleven? Dozenleer zijn dat panden, zit weg. Jankske zijn al een gozeke.

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Molt van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclame at radio-kamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Wil je Nanneke niet wat weten? Nou kwak ik hier een vrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel. Gelijk als pelovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vind te borduren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, neisdoeken, kopkussens. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het borduren in alle kolijnen, lettertypes, keer maar op één plosje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dag.
4: Calimera, hier Mario Zorba van Olst, restaurant Zorba. Die eerste Griekse restaurant in Olst.
5: De Zorba op Datemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend je om zijn verse Griekse kijken?
4: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
5: Hoe ik kom aftolen? Beetje 053 75 65 06.
4: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
5: Open van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
4: El late sto Zorba, jammer.

0: Radio Kameel, wij zijn van ooit.
1: Wij zijn van ooit, verkleed om te voist.
2: Radio Kameel, ons neers verooid.
3: Radio voor de echte Ajoenen.

0: Reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
4: Radio Verdichte.

0: hilda cirkelage plan.
1: Hoi Fjord, Radio Kamil.
2: 24 uur per dag, ambiance in het kot.

0: Tamil.
1: 24 heren carnavalmuziek, omdat Dolch carnaval is.
2: Radio Camille wenst aan een goeie achternoen.
0: Olschneers, vrouwen.
3: Deze is Radio Camille. Via onze website www.radiocamille.be.
1: 24 heren carnavalmuziek.
0: Volante.

0: Ulsters Vrouwen.
1: Met Ulsters DNA.
2: Thijs is een verol die van alles uit, niet alleen van een stad dat onder de neer leidt, mozaïker van een volk dat leven carnaval eet, enig in zijn soort, het is een roorgeval. Jo, dat is mijn stad, wordt dat toevergoed, mijn eigen

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje rek luisteren. Ga naar onze website radiostripkekamil.be.

0: Ons vakmanschap dingde met verstand, hè.
1: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Verder een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie, of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn? Mocht van een bedrijf een succes verrol. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kameel.
2: Voor tonderaad en herstellingen van alle merken.
3: Garage MCS.
2: Voor alle carrosseriewerken.
3: Garage MCS.
2: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens. Eén adres.
3: Garage MCS.
2: Wangoortveld nummer 15A in Oost. Belg 053 77 89 56. Zie doekjes op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
3: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt als een vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangoortveld 15A in Olsch. Open van maandag tot zaterdag.

ons dan niet. In een smal taierken, een blommekesmotief, een snelle verschoning en een erfendief. Asfalontjes specimen, direct onder macht, ons dan niet.

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Molt van de Kalant.
0: Belg 0475-269-141. Of mails reclame at radio-kamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je geen bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn er bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café Den Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café Den Bajort en Radio Kamiel verwelkomen er geen tijdens de droge zotte dagen.

0: Fiesol, ter oude posten.
1: Voor al haar feesten en evenementen.
0: Fiesol, ter oude posten.
1: Voor al haar recepties, communefeesten, alle babyborrels en aanwek voor fantastische barbecue-evenementen.
0: Eén adres, Fiesol, ter oude posten.
1: Bij de Piet, de Bols van Creëes, Stationstraat 12 in Oltjerd.
0: Bel je rap naar 053-83-99-18.
1: Fiesol ter oude posten.
0: Wordt dan een kalant nog content naar buiten gehoord.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie achternoem.
1: Oorsnees brood.
2: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 uur carnavalmuziek.
4: Volant.

0: Een reclameken op radio kan u?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bella
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Camille. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Camille.
4: Radio Verdichte. Ajoe.
1: Deze is Radio Camille.
5: Wil je Naneke niet wat weten? Nou, kloak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles. En zeker textiel. Gelijk als pelovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plosje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Voorzegem. En onze telefoon dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en ponchos niet te bestellen voor de dagen.
6: En je het veren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
7: Zijn nou op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat er mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
6: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
7: Wordt dat gewoon een goede service, niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
6: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be. Op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar droogkantoren.
7: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
6: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnenkerting. Dat is evident.
8: Excuseer meneer, moet je gewoon Terios liggen?
9: Terios? Terios, ah ja. De namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelf van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
8: Wel, ik zal er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken door zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zou er geen gaan werken, hoor. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee beginnen nadat ze door 150 jaar bestond.
9: Wil je gewoon hoe ik kom solliciteren bij Terios? Steed dan gewoon een mailje naar jobs.aalst@terios.com.

En je wist mij aan, vind je het niet verdacht? Toen ik vertrok, mijn ma vannacht. Ze liet me alle hoeken van haar kamer zien. Voor de F4 kracht ze ting op ting. In een a-kastrol mokte de beste soep. Ik liet ze komen en ik kreeg de snoep. Maar als ik wakker werd, wreef ik in mijn oeigen. Ik kost het bukkast niet geloven. Hey!

geef mama een beest. Ook al zij je goed wees, want ben zot van mama. Ik wil aan een pluspapa. Geef mama een beest. Ook al zij je goed wees,

0: Je luistert naar Radio Kamil. Iedere maandag tot zaterdag. Van 2 tot 4.
1: Aan dagelijkse vitamine.
0: Met Ulster's DNA.
2: Ja, hé, hey, kameroot. Ben ik hier, hè, de Frankie.
3: Ah, de Frankie.
2: Zeg, mijn nagaar, die zonnetje moet nog geschierd werden. Ik heb gehoord dat geworden een specialist is. Dat geen toch geen twijfel aan gekomen te doen, zeg.
3: Opzien. Zeg, Frankie, vind je schieren toch een zuste man, zeg. Als het te waken is, hier, om afvroegen.
2: Zeg, moet je wel zien dat je die broeien bespakt, dat is die blauw, hè.
3: Hé, hey, Frankie, het is niet de eerste keer dat ik kom schieren ben, hè. Ik heb toch al dikke smaak groeien komen schieren van, hè.
2: Voilà, nou weet je wat je moet doen, hè. Je trekt daar flankjes aan gerief, hè.
3: Ja, of wat dommel. Wat de Frankie nou al zei, was dat het probleem is, of

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclam at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voet!
1: Reclammeken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Hallo Jelle, hoe is dat nog met jou, kameraad? De sleeve van met de Brugge-kiezing dat ik al gezien heb.
4: Graalig goed, jong. Moet ik naar een ferne marijn om mijn werk. Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
3: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baanwerken?
4: Jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
3: Ah, dat is je gaan in het magazijn zeker?
4: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus op een trouw. Maar zijn we een droeg mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met te werken. Beste van al, als je er wat eerder zijn betaald is.
3: Idiot. Dat hebben ons rappie in een geschel.
4: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het zit er ook vol mulchnees. En een poor van daar mannen. Maar de dieren hebben ze door al opgevoed.
3: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je koekompalet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
4: Bajot, elektrikers, mechanikers, magazijniers, lassers, drooers.
3: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
4: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt ook direct solliciteren.
3: Ah, zo. Dan ga ik dat vanavond nog doen. En kun je gaan me door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel
4: dat
3: palet.
4: Dat zou nou wel nog zien zitten, jong.
3: Allee verhoed, dat doe ik geen. Tot binnenkort en makker.
5: Zou je geen zelf radio beginnen? Hier op antenne of internet? Radio Studio Verdilt en installeert alle topmerken voor ieders budget. Of zoek de extra media-ondacht voor evenement? Radio Studio Commonoes met een professionele mobiele studio en maken een uitzending volledig tot de goesting van de klant. En met de gerust

0: Radio Kamil, wij staan een goeie achternoem.
1: Orsnees brood.
2: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 hier carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje reklooisteren. Go naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app hier gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou toe.

Ze weten waarom. Drankenpikeur, de zorg voor alle frisdranken, voor zowel horeca als particulier. Drankenpikeur, hij donderde verschillende biersoorten. Ja! Bij Drankenpikeur kun je ooit terecht voor geschenkverpakkingen of bierman. En bij ons carnaval zijn er speciale carnavalacties. Drankenpikeur, kentjes die week 331 in

0: Viersel, ter oude posten.
1: Voor al haar feesten en evenementen.
0: Viersel, ter oude posten.
1: Voor al haar recepties, communefeesten, alek babyborrels en haar week voor fantastische barbecue evenementen.
0: Ien adres, Viersel, ter oude posten.
1: Bij de Piet, de Bols van Creëns, Stationstraat 12 in Oltjerd.
0: Belt je rap naar 053 83 99 18.
1: Viersel, ter oude posten.
0: Wordt dan een kalant nog content naar buiten gehoord.

0: Radio Kamil, jeď mij naar het gestoel.
1: Olst, jeď mij naar het gestoel. Olst, orgel toch niks boven.
2: Radio Kamil, olst neers, verrooid.
3: Radio voor de echte Ajoenen.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475-269-141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe maar voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Calimera, hier Mario Zorba van Olst. Restaurant Zorba, die eerste Griekse restaurant in Olst.
0: De Zorba op de Hattemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
3: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
0: Hoe ik kom aftolen, beetje 053 75 65 06.
3: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
0: Open van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
3: El latte sto Zorba, jamas.
4: Wil je nou een keer iets wat weten? Nou kroeg ik hier een vrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, hoe rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel. Gelijk als pelovers, moesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette voordien, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het voordien in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plosje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazegem. En onze telefoon, dat is 0486-969-84. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en ponchos niet te bestellen voor de dagen.

0: Що можна помпі розтаблів.
1: Meneer De Fluelen, hier het kabinet van de burgemeester. Hij zou u graag straks spreken. Kan u deze avond langskomen?
2: Het is goed, ik zal daar zijn.

bergen bent. Foute like wormig en vitei. We moesten bij de Griek komen op datemerk. Door was voor ons gereserveerd.

zorg naar van de jaar voor de verandering. Welke groepen komen er nog bij? Wandelen Jeannette een derde mijlenstroot? Of is

0: Dat is niet vet,
1: eigenlijk. Maar ja, dat is
2: niet vet. Dat is niet
1: vet. Dat is
3: niet vet. Dat is niet
1: vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet.
3: Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet.

0: boerkes misschien. Het vla van de orelle.
1: Pas op. Hé, wat is mooi, pintje? Hé, pas op, pas op. Wat is mooi, bier hier? Ik heb hier weinig gehad, hè? Ik ben hier weinig majorette, maar chance.
2: Jongens, zijn er stil geval? Ja.

0: Radio Kameel.
1: 24 uur carnavalmuziek, omdat Dolch carnaval is.
2: Radio Kameel, wij staan een goeie achternoem.
3: Dolch neers, vrouwen.
4: Deze is Radio Kameel, via onze website www.radiokameel.be.
1: 24 uur carnavalmuziek.
0: Al vol aan tijd.

0: Een reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bijna.
3: 0475-269-141.
4: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdicht.

Bij onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio uit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Je kunt je luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina.

0: En je het vieren met carnaval? Zij wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
1: Zijn nou op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat er mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
0: Hoort en is bij Evident Verzekeringen.
1: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
0: Kijk zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar droge kantoor.
1: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
0: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnen Kerteng. Dat is evident.

0: Bij Oosteers, Kaffe Maximilian, dat is kaffe van ons. En je weet, als het Oosteer is, is er het bos op.
1: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Via een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verhogen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kanaal.
2: Nonde, nonde, nondetje.

0: echt na, jongen.
1: Radio Kamil.
2: 24 uur carnavalmuziek, omdat Dolce carnaval is.
3: Radio Kamil, wij staan een goeie avond.
4: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
2: 24 uur carnavalmuziek.
1: A vol antenne.
5: Het leven van een vol Jeannette kan echt zijn.

zonder het schoonste woordeken dat er bestond. Als het is een wereldwonder, als het is de stad van de maan in de stroot. Als leven moi op de bovenste plank, als het is mijn hart gestolen en lupt er van taartier, is het mank.

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voice!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Calimera, hier Mario Zorba van Olst, restaurant Zorba. De eerste Griekse restaurant in Olst.
0: De Zorba op Datemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend je om zijn verse Griekse kijken?
3: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
0: Hoe ik kom aftolen? Beach 053 75 65 06.
3: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
0: Open van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
3: El late sto Zorba, jammer.

0: razen mee aan mee. Radiostudio is gemokt in Oost en een betrouwbare partner van Radio Camille.
1: Vertonderaad en herstellingen van alle merken.
2: Garage MCS.
1: Voor alle carrosseriewerken.
2: Garage MCS.
1: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens. Eén adres.
2: Garage MCS.
1: Wangoordveldje nummer 15A in Oost. Belg 053 77 89 56. Zie doekjes op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
2: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt als al vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangoordveldje 15A in Oost. Open van maandag tot zaterdag.

0: Een reclameken op Radio Kamil.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdichte. Ajoe.
5: Deze is Radio Kamil.
6: Alle jullie, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is leven van met de Brugge-kiezing dat ik al gezien heb.
7: Graalig goed, jong. Moet ik naar een ferne Marouin op mijn werk. Ik zit dicht bij huis, bij Jan de Nul.
6: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baanwerken?
7: Jood, jood. Maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
6: Ah, dat is je gehaald magazijn zeker?
7: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus op een trouw. Maar ze hebben er ook mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met te werken. Beste van al, als je er wat eerder werkt, zijn betaald thuis.
6: Idiot. Dat kan ons rap in ons geld.
7: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het zit er ook vol nulsnees. En een poor van daar een mannen. Maar de dieren hebben ze door haar opgevoed.
6: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je koekenpalet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
7: Bajot, elektrikers, mechanikers, magazijniers, lassers, drooers.
6: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
7: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt je direct solliciteren.
6: Ah, zo. Dat ga ik dat vanavond nog doen. En kun je gaan me door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
7: Dat zou ik nou wel nog zien zitten, jong.
6: Allee, verhoed, dat doe ik geen. Tot binnenkort en makker.

0: 6. Radio Camille. Voor jong en oud.
1: De topste carnavalsvloer.
0: A volantij.
2: Dat is het tijden.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie avond.
1: Allesneers brood.
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 hier carnavalmuziek.
1: Volantij.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app.

eens weten waarom. Drankenpikeur, de zorg voor alle frisdranken, voor zowel horeca als particulier. Drankenpikeur, hij dondert de verschillende biersoorten. Yeah.

motorken. Heb je al gepijs op haar bedrikkingen? Of borduurwerk op aan een pullover, moes of poncho voor mijn carnaval? Allee, alleen één adres. Bij Franksken van de Cliché. Al 20 jaar een begrip in ons en ver doorboy. Maar hoe ik voor alle stickers, spandoeken, vlaggen, reclamborden en fotowerk. Zijn cadeautjes voor haar met een appetje van haar groep vind je door. Cliché Creatief. Briestrood 26 in Ulst. www.cliché.shop. Ah ja, hoesje netjes. Pas op hè, dat gaan allemaal nog niet kwatspultje. Want de Frank is dat 20 jaar op zoek naar een schone ventje.

0: OFJO Radio Kamil.
1: De zotste zender van Olsht.
2: Soms hoor ik mensen zeggen, zitten die in een nice door? En nee, toch geen manieren. En dat klap ze zo aan roer. Dat is toch geen normalen. Je ziet er toch niet ooit. Wat een droene kik mij om.

de toort. Ze beginnen ons al te kennen. Het mok mij ten ooit blauw. Als ik even stop de boeten, je noer zeggen achter mij. Dat is van ons meneer. Je moet je hem pakken gelijk dat nes. Maar hij springt zonder problemen. Iedereen in de pres, een doodgewone kerel.

Dus stap ik door het leven en ik gonnig ik monogank. Want geef na eerlijk toe, gelukt hier toch niet lang. En stoon ik als men uitkomt, weer in onze lieve nier.

lang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

0: Waar zijn van ooit?
1: Waar zijn van ooit? Verkleed om te voort.
2: Radio Kamil, origineers verooid.
3: Radio voor de echte Ajoenen.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475-269-141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: En je het veren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
4: Zijn op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van Assingen?
3: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
4: Waar dat gewoon een goede service niet alleen gewoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
3: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar droge kantoor.
4: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
3: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnenkerting. Dat is evident.
5: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je geen bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café Den Bajort op de Grote Markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café Den Bajort en Radio Kamiel verwelkomen haar geden tijdens de droge zotte dagen.
6: Wil je na een keer niet wat weten? Nou kroeg ik hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pelovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vind te voordienen, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het voordienen in alle kolijnen, lettertypes, kamer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon, dat is 0486-96-9984. En mail een keer natuurlijk hoe ik via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.

0: Radio Kamil, wij staan een goeie avond.
1: Polsneers brood.
2: Dit is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
1: Volante.

0: Miam, miam.
1: Een reclameken op Radio Kamil.
2: Gesproken of gezongen.
3: Bella.
4: 0475-269-141.
3: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
1: Radio Kamil.
5: Radio Verdicht.

0: Ons vakmanschap dingde met verstand, hè.
1: Excuseer, meneer. Weet je gewoon Terios liggen?
2: Terios? Terios, ah ja. De namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelf van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
1: Wel, ik zal er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken er zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zou er geen gaan werken, hoor. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee beginnen, nadat ze er 150 jaar bestond.
2: Wil je gewoon hoe komen solliciteiten bij Terios? Steed dan gewone melken naar jobs.aalst@terios.com.

Burgering in ons stamcafé, de jongens vieren jubilee. Starten een fanfare op, met een zatte kop. Oscar op tuba was onzet, François die deed de klarinet. En Bert de schoof trompongalijn op drums, Hubert trompet en Mil op saxofens.

vrouwen op de vloer. Op repetities was het een feest, heel de troep zat om ter mis. Ze was de concentratie en dat was lus. Ze was klonk het nog nooit boven de vus.

bij ons een app, komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje rek luisteren. Go naar onze website radiostripkekamil.be of naar onze Facebookpagina.

0: En jij een ideeke voor een bedrijf, maar weet je niet hoe doe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Voor een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verrollen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kanaal.
1: Suggereer zelf een radiobegin. Eén op antenne of internet. Radiostudio verdeelt en installeert alle topmerken voor ieders budget. Of zoek de extra media-aandacht voor een evenement. Radiostudio Commonwealth met een professionele mobiele studio. En maken een uitzending volledig tot de goesting van de klant. En met de gerust.

0: Daar pijzen wij al mee. Radio Studio Eskemocht in Oost en een betrouwbare partner van Radio Camille.
1: Voor tonderaad en herstellingen van alle merken.
2: Garage MCS.
1: Voor alle carrosseriewerken.
2: Garage MCS.
1: Voor oon- en verkoop van tweedehands wagens. Eén adres.
2: Garage MCS.
1: Wijngaard Velg nummer 15A in Oost. Belg 053 77 89 56. Zie doekjes op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
2: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt als al vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangortveld 15A in Olsch. Open van maandag tot zaterdag.

0: Dit is Radio Kamil.
1: Radio Kamil, wij staan een goeie avond.
2: Olsneers brood.
3: Dit is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
4: 24 hier carnavalmuziek.
2: Volant.

0: Basis.
1: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
2: Al wel, iet ontmaken op Mot van de Kalant.
1: Belg 0475 269 141. Of mailt reclam at radiostripkenkamiel.be.
3: Doe me voes!
2: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
4: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kamiel verwelkomen ergeren tijdens de droge zotte dagen.
5: Wil je na een keer niet wat weten? Nou, kloak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar al hij, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel. Gelijk als pelovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vind te voordienen van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker wicked bordien in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon, dat is 0486 96 9984. En mail ik je natuurlijk quick via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.
4: Viesol, ter oude posten.
6: Voor al haar feesten en evenementen.
4: Viesol, ter oude posten.
6: Voor al haar recepties, communefeesten, alek babyborrels en al week voor fantastische barbecue-evenementen.
4: Ien adres, Viesol, ter oude posten.
6: Bij de Piet, de Bols van Creëes, Stationstraat 12 in Oltjert.
4: Belg rap naar 053 83 99 18.
6: Viesol, ter oude posten.
4: Word dan een kalant nog content naar buiten gehaald.

0: begin, hoor.
1: Dat is elke week hetzelfde, ze ronden hier of zeven. Dat zijn mijn nummer tafel, springen men op een velouw. Want na van werk om messen, ons sloten overlezen. En krijgen van de paster elke zondag een cadeau.
2: Moordemis, dat is morgen nooit vlucht, dat is foutelijk voor de schoon. Want wij weten een plusje, moordammen.

0: Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan de gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Je kunt je luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan de gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou thuis of in een auto met Bluetooth. De Radio Kamil app is powered by Green Bananas en radiostudio.be.
1: Hallo jullie, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is leven van met de Brugge-kiezing dat ik al gezien heb.
2: Graalig goed, jong. Moet ik naar een ferne marouille naar mijn werk. Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
1: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baan werken?
2: Jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
1: Ah, dat is je gaan in het magazijn zeker?
2: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus of een trouw. Maar ze hebben een roeik mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met te werken. Beste van al, als je er wat eerder werkt, zijn betaald thuis.
1: Ideaal. Dat kan ons rap in gaan schelden.
2: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het ziet er ook vol mulchnees. En een poor van daar een mannen. Maar de dieren hebben ze er al opgevoed.
1: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je ook een palet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
2: Bah, jood. Elektrikers, mechanikers, magaziniers, lassers, drooers.
1: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
2: Check jobs.jandenul.com. Je kunt je direct solliciteren.
1: Ah, zo. Dat ga ik dat vanavond nog doen. En kun je gaan me door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
2: Dat zou ik nou wel nog zien zitten, jong.
1: Allee, verhoor, dat doe ik heen. Tot binnenkort en makker.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie avond.
1: Allesneers brood.
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 hier carnavalmuziek.
1: Voilà.

0: Ik weet van niet. Ik weet van niet, jong.
1: Een reclameken op Radio Kamil.
2: Gesproken of gezongen.
3: Bella.
4: 0475 269 141.
5: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
1: Radio Kamil.
6: Radio Verdichte. Ajo.
7: Deze is Radio Kamil.
8: Ach, mijn oist, mijn schoen stad, wo dat ik mijn hart verloor. Hoe te schieten moet ik eert, ver te zeggen wat ik voel. Hier in oist, in ons stad, ken je nog gelukkig zijn. Zet je al er zorgen is op zijn, en komt erbij. Wo dat me nooit gewoon, wij zijn nooit niet alleen. Een vriendelijk gezicht, dat ziet elkeen en een goed woord. Geef ieder weer moed als je dat.

ieder ooit, droog zijn kroes, dat is al omgekend. Daarom zeg ik hier en na, het werd wat dat jij zelf verwint. God is

0: zei.
1: Jood, Xint, dikzak.
0: Ben nimmer blij met een boek van mooi. Gewoon op dieet, gevolgen zak nimmer reet.
2: Maar dat viel toch precies allemaal niet mee. Dus kwam bekraad met een ander idee.
0: De dikke boy is nagedoond. Ben nimmer dik, deer gooi een ozenpiek. Gelijk als vroeger en me gestrakt model. Maar de

ons een app, komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Je kunt je luisteren. Ga naar onze website radiostripkekamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app.

is weten waarom. Drankenpikeur, de zalk per alle frisdranken, voor zowel horeca als particulier. Drankenpikeur, hij donderde verschillende biersoorten.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie avond.
1: Oorsnees brood.
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 uur carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclam at radiostripkenkamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclammeken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: Een reclameken op Radio Kameel?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bel na
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kameel en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte.

0: Lunchneers vroeg.
1: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
2: 24 hier carnaval muziek.
0: Vol aan tijd. Pas op, waar zijn we niet kapot?

0: Radio Kamil
1: met Oosters DNA.
2: In de Wiegstraat is een zaak voor dat je zeker eens moet schoon. Bij zoeken naar klerenjes en naar zergen van de boom. Als je er boeit, dan komt en zit, dan zakken wel goed vol.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje rek luisteren. Go naar onze website radiostripkekamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer onze app hier gemakkelijk. Op 1-2 draai stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou.

0: Radio Kamil, gek mijn hart gestolen.
1: Als gek mijn hart gestolen, als doorgaat toch niks boven.
2: Radio Kamil, als neers verrooid.
3: Radio voor de echte Ajoenen.
4: Mijn instrument, dat is mijn stem die ik van ons hier gekregen heb. Ik wil gewoon mijn lieke zingen. Ik ben de renkel van de zwijg, voor iedereen ben ik in de weer. Gewoon een tikske vrij te brengen.

autonoom en listeroa, snort die eeuwig heimel paradoa, zal ik voorzien te beter spelen. En allemaal dingelen doen mij, als voor Jeannette in negligé, wacht om een

0: Reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475-269-141.
4: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdicht.

0: Lunchnieuws Vrouwen.
1: Dit is Radio Camille via onze website www.radiocamille.be.
2: 24 heren carnavalmuziek.
3: Al vol aan tijd.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclam at radiostripkenkamiel.bij.
2: Doe me voets!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: Reclameken op Radio Camille.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Camille. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Camille.
4: Radio Verdichte.

0: Lunchnieuws Brood.
1: Tijdens Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
2: 24 heren carnavalmuziek.
0: Al vol aan tijd.